0: Kees, laatste show van ons mini-tourneetje door. Diverse Europese steden. Schattekes, jullie worden gefilmd vanavond. Het publiek vrijdag was oké. Het publiek gisteren was zeer goed. Dus jullie weten, the only way is up, guys. Please don't sit down. Stand up.
1: Never mind that space up. Let's get down to it.